0: Yamgida samo so ngisadu ngamuke uli ane kothe mgigi iqoqwe ke mkhona unthi chonqi yigigi yaqaqaqa qombe ke mhlambe icama yomukugika kwithuna wa yangkhona gida qonqa omke mchiwa sishima gita a kondisa dani kola rama lebuga kimtanje wanqala igqomqoqhuma ke konke 107 unqethi xa ke nyiha mukugika sa tikhishi ke xa ke yaqala udwa mke xa qamqhuma nke chonqi khuya mora piero kanye melester
1: hello mora ya tena lekker kan mooi hoor.
0: Oké. So kan jy net vir ons bietjie vertel oor vandag se event wat plaasvind?
1: Oké, baie dankie hele baie vir die geleentheid. En ek is hier om te sê wel dan en die veld is pas gewaar oor staat wat ek het om boodskappe te versamel vir ons leerders en ook so by die voice of the sun met people sê kantoor waar hulle die event vandag hou. Ja, en vandag ek is nou met die voorzitter van die organisatie The Voice of San People met Lucas Pomuru so een paar goedjes praat en zal ons verbeteren hoe gaan die event die dag aan. Ik zou gewoon bamba Lucas net vragen net en ik wil ook wat je hebt herhaald mee kunnen daar zijn.
2: Então, bamba, que é bamba gago, cheque, de uma extra essa menu como é que no que te vai falar que. Tinha ia de me salir em que tu há to ah, se que de hem tu ia me cheque tam se. Tu ava se da parte tan que foi tu ava se da parte ava se ouro tinha quando hein, já o rei buru este mo assim no meu. É que 2024 ia hein. Tu não é curiosi que sabe. Tiu kaya si katimu ati nungongi uko na ya kote kare hao ko tiu suere makuu ta kote nifu heka nseka kara te akihema isaro hawa tipana eka temu ati weko sa te ya kumu kako we kame te para heka kumu kako we ae dama hasi saisi wa haa tipana eka tiu kaya si katimu ati nungongi kote tseka kara kaya da si dama eno nukuku si jesa insi na tujituna ati ya chaki abo kete dama hintari heti kwa wati kwa na tiki kanto sa te kara
1: kan ik dat zeggen, maar dat is te moeilijk. Het is maar de boodschap van San Pedro dat als je plaats onder de betekenis om aan aan je te transporteren wat je denkt, je gaat niet zo tot de kleine boodschap van transporteren die je ting, nu nu heen als ik het ook een keer is om naar mijn tier wat. Nu moet je toeren, als ik wat drinken, dan zeg ik niet dat ik me goed te maken ga, ja, moet door het team. Er wordt naar de terug, aan het einde, ook dat je daar niet doet, maar denk je goed te denken, dan ga ik het ja. Dan kan ik ook weer komen, dan ga ik weer.
0: Baie dankie Piero vir die brief wat jy net vir ons so bietjie verduidelik het en baie dankie aan die voorsitter Lucas Pomuru. So ons sal aangeskakel bly om meer te hoor van julle twee. Ya bunga anjika nghe mkoge genkuma kisachimusi mgetasun teke kakam wa kome genkume ekama mkoge kakwechu namu mgetasa kwehe the voice of the sun gulupu kage ha o kome genkume ekama mkoge kakwechu namu ta kakukumasi yange hang akam Lucas Pomuru mwadachigde kinkwadi kwa nga wa kimchi wa sisima agita ta agita akundisa mchi nga maka kamkwa kule gwa mkoku maka krisi mtiri nga sigita sa mchi nga maka gita anam wa kwa mkikumi nga ita ma tama lea bunga ki mkwata teni ta agita ekska FM a producer Piro Musawanga, yetene gihe gya kakala, he hankwa a sintibisi ke gya akone sa gani singula, he antene kwa ngudwika he, angkwa ichigde, agam koke konke radio XK FM, tamoku giga kwen agam koko ma, ke konke honor ten siwa, ngwa ichigda ke neha matu, samoku giga saka kresi, kakaluto amki gatam, ke etuwa ngwa chimbusi, mgira kwa gumi ngwa wa mko program ki gang, anjika mgira sun kwa tan supa mki manita, atuwa mehim ochigde gigwe kama, mko ula ngwa chigde wa, yalf irin ewi, kabla chigde gigi ang awha, yalfu, nagam chigde gigi kwa satom, yalf irin ang program ngwi, tina akaluto amki wala sin lagi chwa ngwa tamal labu ngam tan jiwa ngwa lagwa, kumaki kongki ho north in siwa, ngwa chigde gigi nikha, mugu chigde gigi kasa, ka akaluto amki wala ngwa chigde gigi ichwa ngwa.

0: Yam gita sa musungak ni sa tuging amuke muli gita mula gita kwam teke ke yaw fik tawa diar takmanita ki kongke radio XKFM gita kwam teke diar takmanita ki tonda diar takmanita ngun tini gita kaw yam tini gi chu ag angawa mko program ta ngunat kwa chim tini gi ke kwan hau kwa kwe ke ka awa kwa mga kwa mga ita mamuku gika kwe chunam uchi musi mtini kwa ta kya ta gwa loke Piro Musavanga, yang gegia kanam akakala dan kota kuang na wam, kiki kretini gea akundi sa cimbu singki cuang ke gani sugulam. Piro, kani me war?
1: Ya, kata war, bayar internet, lemia.
0: Ok. Sua ufer der di event now, sua fer?
1: Lemia, bayar dangi kata kalendit alvier, desku dan desu desu bilek.
0: Ok.
1: Kuru talen ikon ekla FM alvier,
0: ya, yeah. Hoe vorder die event van vandag so ver?
1: Ja, vandag die jeugdag.
0: Ja.
1: Ik kom nog niet naar bij je recht. Die moet ook weten om bij elkaar te komen. En de eerste offering zal klaar beginnen. En we gaan ook met de andere klom wat achterna ons komt. En ik heb ook een van die programma-coördinators van de Voice of the Sun People. En er gaan dus bang om met ons te deel. Waar wordt die dag en hoe is de planning? Wat alles het er zo ver gaat doen? Van die gemeenschap van de plaats van die.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zo het zal nodig zelf, dan zal het VPL met de gemeenschap. Vandaag is dan ik zo met Handy Sibongo, een van de organiseerders van het programma. Dat hij ons kan vertellen over dit wat gaat dan vandaag met Joop, met ons aan. Ja, Bamba Handy, dat kan ik nog checken. En dan Joop, ik zei zo naar mijn dier, wat daar plaats op in het kind, maar wat daar toch nu, dat is ook wat ik hier toch niet heb.
2: Para Ayo sa kero, di sa mga ayon na pwede ang iyo ka na siya. Doro kayo kaya tunutay na kumihim at naman. Ngayon mo kayo mag-uplat ng kwek, kaya pwede sa ko, ito ba dahil kayo kayo kayo siya, matwede mo mag-uplat ng kwek. Pwede mo mag-uplat. Ina ka nang kawad sa tiba. Pero sa tali. Kaya mo mo si ano, tingin na kakakak sa kitis ka siya ina niya gano. Ina o tingin ko na kakakak sa kitis ka na mo.
3: Wanam katanya suku ni hati, ni kau kau yang dicintai kau kata usah.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Whistling Jack Smith, I was Kaiser Bill's Batman. Die laaste versoek voor ons by die pauze uitkom en ek lei af, jy is Engels sprekend en dis hoekom ek jou naam in Engels uitspreek, maar vergewe my asseblief as ek verkeerd is. Maria Anna Chigana, daar van Naboom Spruit. Hierdie is die heel laaste deel getiteld Worthy is the Lamb uit Georg Friedrich Händel's oratorium Die Messia.

Der Hellerach, die koningin van die nagse aria, uit die toverfluit, een opera deur Mozart en hier gesing deur Mimi Kurtze. Van die een grote na ander een, Ludwig van Beethoven. En hier is een spanpoging met André Stein en Woester so aan die voorpunt, en die ander wat hierna wil luister is Heila de Beer in Pretoria, so ook Eben Prinsloo van Port Elizabeth. Die Bagatelle in A mineur, dalk so bietjie beter bekend as Für Elise, die pianist is lang.

Lang Lang met Beethoven se Für Elise. Kotie de Tooi, goeiemiddag aan jou. Jy deel hierdie met jou vriendin, Johanna Viljoen in Somerset West. Dis Jan Pierce en hy sing Bluebird of Happiness.